0: sector, make me
1: fisting.
0: De legko.
1: Penetration heinous.
0: De legko.
1: Master.
0: Karty pizza. Toch een gold.
1: Oh, swallow
0: semen. De legko. Sector,
1: make me fisting.